0: goedemorgen komt een bol. En ze is zo op meer van radio.
1: Shine bright like a diamond. Love it, I love it, ma.